0: Radio Reraw.
1: Als Simagot en haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ige scheliacht de quischali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallen moment voor in de credit, agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark jongen.

0: Brian on Talk Then Show. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de igeschkeliacht de quischali.
2: Ik jante misje, kiema kustele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallen moment voor in de credit agus neskelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore radio rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
0: Rira.

0: Radio Reraw. Als simagot in haar meilites,
1: haar mitsjoljocht,
0: haar bishroge,
1: August haar nukes,
0: boelischach, ik chach en duches, de ihe skeljocht, de quischali,
1: ik jante misje, kiema kerstle,
0: August misje, koan de borke.
1: Ze tra Adrian Spriel show, val een moment voor in de credit, August ne skelte, het haar grillo or venulochte, maar goel.
0: Veel er de ruches, een hoogte klok, gacht derde en een shore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, August Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira.